0: Uiteindelijk troffen ze een schikking en die overeenkomst werd nu goedgekeurd door de rechter. In de schikking staat onder andere dat er een toezichtsraad komt om te waken over de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CNN en CBS. Paramount heeft $110 miljard over voor de deal. Het weer nog regen vannacht. In het westen kan dat gepaard gaan met intense buien en ook met onweer. En het blijft wel zacht, minima rond 19 graden vannacht. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met daar nog wat fikse buien. In het westen al wat opklaringen. In de loop van de namiddag opnieuw kans op een bui in het westen van het land en het centrum. En maxima tot 20 graden overdag. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het besluit van het Federaal Hof van Beroep om die executie uit te stellen teruggedraaid. De vrouw zou normaal gisteren al zijn geëxecuteerd met een dodelijke injectie, maar een uur voordat die gepland was, hield een rechter de executie tegen. De nu 50-jarige Pike werd veroordeeld voor de moord op een 19-jarig meisje, zelf was ze toen 18. Haar verdediging vroeg om gratie omdat ze zelf ook slachtoffer is geweest van seksueel misbruik op jonge leeftijd. De zaak leidde ook tot internationaal protest, onder andere van Amnesty International. Het zou de eerste executie van een vrouw zijn in Tennessee in ruim 200 jaar. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten, goed voor gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijsdikte. De cijfers komen van de Zwitserse gletsjermonitoringsdienst. Dat er zoveel ijs is gesmolten, komt door de hitte, maar ook doordat er in de maanden voor de zomer weinig sneeuw is gevallen, waardoor de gletsjers al snel open in volle zon lagen. Het is nog niet het slechtste jaar voor de gletsjers, dat was 2022, toen smolt 5,9% van de ijsmassa in de zomer. En hoe kan België zich wapenen tegen de klimaatverandering? Dat is de centrale vraag waarop een nieuwe studie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid probeert te antwoorden. In het eindrapport van die studie staan een heleboel maatregelen die zouden genomen kunnen worden om de weerbaarheid van de samenleving te versterken. Er werden verschillende risico's geanalyseerd, zoals de verzekerbaarheid van woningen in overstromingsgevoelige gebieden, gezondheidsrisico's bij hittegolven, maar ook de kwetsbaarheid van energieinfrastructuur voor extreme weersomstandigheden. De studie moet nu de wetenschappelijke basis bieden voor eventuele maatregelen die de regering later kan nemen in het federale klimaatadaptatieplan. Het weer dan nog. Regen vannacht in het westen. Kunnen dat intense buien zijn met de onweer? Het is ook erg zacht vannacht, met minima rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met fikse regen of buien daar. In het westen al opklaringen. En dan overdag toch hier en daar ook nog kans op een bui. Maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Luistert naar Radio.

Radio 2 Relax.

ik ben zelf een kampioen. In verdwalen in het leven, dus wat de mama zegt.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Tijdens die vlucht stak de co-piloot de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten crashen. Twee piloten die als passagier meevlogen zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Premier Netanyahu zegt dat er in samenspraak met de Verenigde Arabische Emiraten is beslist om even geen vluchten van en naar Dubai uit te voeren.
1: We agreed with the Emiratis. I spoke to the president of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed, that will we'll suspend now flights for a few days for Fly Dubai planes. Take a look at all the circumstances, make some security adjustments. But yes, we are concerned with that and we're taking the necessary precautions.
0: Intussen raakt er ook meer en meer bekend over het precieze verloop van het incident. Een passagier getuigde dat het de gestoken piloot zelf was die erin slaagde om de deur van de cockpit open te doen, waarna de co-piloot kon overmeesterd worden. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft Elon Musk aangesteld om de toekomst van oorlogsvoering te onderzoeken. Project Meridian is de naam van het initiatief. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil samen met Musk uitzoeken hoe autonome oorlogsvoering kan werken, waarbij wapens zonder menselijke tussenkomst worden ingezet met behulp van artificiële intelligentie. Volgens Hegseth is zo'n project nodig om ook in de komende decennia militaire dominantie te behouden. Musk werkte al eerder voor de overheid. Hij stond tot mei vorig jaar aan het hoofd van het Department for Government Efficiency. In die hoedanigheid voerde hij genadeloze en ontwrichtende bezuinigingsrondes door met heel wat ontslagen bij verschillende overheidsdiensten. En toch ook nog wat goed nieuws voor mensen die graag koken. Vrouwenorganisatie Ferm, in vervlogen tijden ook bekend als de Boerinnenbond, brengt een nieuwe jubileumeditie uit van ons kookboek. En dat ter ere van de 100ste verjaardag van de organisatie. Ons kookboek is zowat het eerste en bekendste Vlaamse kookboek. De eerste editie werd al uitgebracht in 1927. Er zijn door de jaren meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. En nu komt er een nieuwe uitgave met de klassieke recepten, maar ook met nieuwe inzichten over voeding en aandacht voor duurzaamheid. Het weer dan nog, vannacht regen. Het blijft wel erg zacht, minimaal rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met daar fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag overal kans op een bui. En temperaturen tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De besparingen van de Vlaamse regering treffen vooral mensen in een kwetsbare situatie. Dat zegt het netwerk tegen armoede. Zo wordt er bespaard op het groeipakket, de voormalige kindermijslag, en daardoor krijgen jongeren en kinderen volgens de organisatie minder kansen. Er gaat ook minder geld naar vervoersmaatschappij De Lijn. En daarmee raak je kwetsbare mensen, zegt hij, die Degeriks van Netwerk tegen Armoede.
1: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen.
0: De Vlaamse regering gaat alles samen 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Gisteren stak de co-piloot tijdens de vlucht de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten neerstorten. Het vliegtuig nam een duikvlucht, maar twee piloten die als passagier meevlogen, zouden de co-piloot hebben overmeesterd en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Premier Netanyahu zegt dat er in samenspraak met de Verenigde Arabische Emiraten is beslist om enkele dagen geen vluchten van en naar Dubai uit te voeren om extra veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen.
2: We agreed with the Emiratis that we'll suspend now flights for a few days for Fly Dubai planes. Take a look at all the circumstances, make some security adjustments. We are concerned with that and we're taking the necessary precautions.
0: Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Fly Dubai vroeg eerder al om alle speculaties te vermijden en het onderzoek zijn gang te laten gaan. Alle motieven zijn nog onbekend, zei de luchtvaartmaatschappij. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten. Dat betekent dat er gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijs weg is. Dat meldt de Zwitserse gletschermonitoringsdienst. Dit jaar is er weinig sneeuw gevallen en daardoor lagen de gletsjers al meteen open in volle zon tijdens de warme zomer. Enkele jaren geleden, in 2022, was de toestand nog slechter. Toen smolt bijna 6% van de ijsmassa. Bij de nationale voetbalploeg van Portugal heeft sterspeler Cristiano Ronaldo gisteren het trainingskamp verlaten, 1 dag voor de interland tegen Denemarken. Hij had ruzie met de nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Ronaldo mocht vorige zondag niet spelen tegen Noorwegen. Hij bleef de hele wedstrijd op de bank en dat was de eerste keer in 18 jaar. Na de wedstrijd liep Ronaldo boos weg. En gisteren werd duidelijk dat hij straks opnieuw niet in de basis zal staan. De intussen al 41-jarige Ronaldo is dan opgestapt. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Het weer, de dag begint zwaar bewolkt met felle regen in het oosten. In de namiddag ook kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Radio 2 Relay.

0: Zes uren, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Steeds meer mensen blijven ook na hun 65ste aan het werk. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. In de periode van april tot en met juni dit jaar was er een stijging met meer dan een kwart ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat komt doordat de federale regering de pensioenleeftijd heeft verhoogd. Maar in het algemeen blijft het aantal mensen die aan het werk zijn gelijk in vergelijking met vorig jaar. En dat is niet geruststellend, zegt Jasper Hubo van de RSZ.
1: We zien dat die arbeidsmarkt echt gestagneerd is. We zien het aantal teruggestelde werknemers daalt zeer licht. En het aantal arbeidsplaatsen blijft gelijk met vorig jaar. Dus die arbeidsmarkt zit momenteel in een stagnatie. Als je kijkt dat het de doelstelling is om een hogere tewerkstellingsgraad te hebben, is het ook belangrijk dat die arbeidsmarkt blijft groeien, dat er meer mensen werken en dat er meer mensen aan de slag zijn. En dat zien we momenteel, zien we daar niet verschijnen in de cijfers.
0: De besparingen van de Vlaamse regering treffen vooral mensen in een kwetsbare situatie, dat zegt het netwerk tegen armoede. Zo wordt bespaard op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. En er gaat ook minder geld naar vervoersmaatschappij De Lijn. Daarmee raak je ook kwetsbare mensen, zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
2: De lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
0: De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig al haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar wat er gisteren is gebeurd op een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv. De co-piloot stak in volle vlucht de piloot met een mes, mogelijk wat wij het toestel ook doen, neerstorten. Het vliegtuig maakte in elk geval een duik, maar enkele passagiers zouden de co-piloot overmeesterd hebben en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Volgens Israël was het een mislukte terreuraanslag. Premier Netanyahu zegt dat er eerst extra veiligheidsmaatregelen moeten komen.
3: We agreed with the Emiratis that we'll, you know, we'll suspend now flights for a few days for Fly Dubai planes. Take a look at all the circumstances, make some security adjustments. We are concerned with that and we're taking the necessary precautions.
0: De Amerikaanse tech-ondernemer Elon Musk gaat een nieuw project leiden voor het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, waarin de toekomst van oorlogsvoering onderzocht zal worden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil onder leiding van Musk onderzoek doen naar onder meer autonome oorlogsvoering, met drones dus. Volgens minister van Defensie Hegseth moet de VS hiermee de komende tijd het militaire overwicht behouden. Elon Musk werkte eerder al voor de Amerikaanse overheid, die hij in opdracht van president Trump efficiënter moest maken. Hij kwam toen met erg omstreden besparingsrondes en ontslagen bij de overheidsdiensten. Nog in de VS, in de staat Tennessee, is de executie van een 50-jarige vrouw die ter dood veroordeeld was, mislukt. Ze kreeg 2 injecties die dodelijk moesten zijn, maar de vrouw bleef in leven, zeggen haar advocaten. Het is niet duidelijk wat er is misgelopen en wat er nu gaat gebeuren. Christa Pike was veroordeeld voor een moord die ze pleegde toen ze 18 was, meer dan 30 jaar geleden dus. Haar executie gisteren was al eens uitgesteld, maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof had die beslissing teruggedraaid. De executie zou in Tennessee de eerste van een vrouw geweest zijn in 200 jaar. Het weer. Vanaf het westen wordt het droog met enkele opklaringen. In het oosten zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. Na de middag kan er in het westen en het centrum opnieuw een lokale bui vallen. Maximaal tot 21 graden. De volgende dagen blijft het droog met zon en wolken. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: but I'm not all the way over you. Yeah.
1: VRT Radio 2. Radio 2, relax.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal 65-plussers met een job is opvallend gestegen. In de Amerikaanse staat Tennessee heeft een ter dood veroordeelde vrouw haar executie overleefd en Cristiano Ronaldo is opgestapt bij de Portugese nationale voetbalploeg. Steeds meer mensen blijven ook na hun 65ste aan het werk. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid over onze arbeidsmarkt. In de periode van april tot en met juni dit jaar was er een forse stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zegt Jasper Hubo van de studiedienst bij de RSZ.
1: Daar zien we toch een heel sterke stijging in het werkstaat. Aantal mensen dat stijgt met 25,6% ten opzichte van het tweede kwartaal 2025. We denken dat dit voornamelijk te maken heeft met enerzijds de hervormingen van de pensioenleeftijd die vorig jaar gestegen is naar 66 jaar, als ook de populariteit van de flexijobs die in die leeftijdsgroep enorm in de lift zit.
0: In het algemeen blijft het aantal mensen met een job gelijk in vergelijking met vorig jaar. Het aantal jongeren is op een jaar tijd wel gedaald met 3%. Mogelijk door de verdere automatisering in verschillende sectoren en het gebruik van AI. De vliegroute vanuit de luchthaven van Zaventem, die veel overlast veroorzaakt boven Brussel, zal nog zeker een maand gebruikt worden. Luchtverkeersleider Skies moet tegen het einde van de maand alle alternatieve trajecten onderzoeken. Federaal is er nog geen akkoord over een plan van federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk om de overlast structureel aan te pakken. Het Brussels gewest is al een juridische procedure begonnen om het gebruik van sommige routes te stoppen, zegt Brussel staat secretaris voor Leefmilieu, Hans Persoons.
2: Het is natuurlijk wel onze angst dat als er niets gebeurt, dat die route geactiveerd gaat blijven. Dus we zijn aan het kijken welke meer andere juridische stappen we nog zouden kunnen nemen. Er zijn een aantal stappen die wij kunnen nemen om druk te zetten, maar de eigenlijke beslissing zit inderdaad bij de federale regering.
0: Vandaag treedt een nieuwe noodwet in werking die de overbevolking in de Belgische gevangenissen moet aanpakken. Begin deze week zaten ruim 13.700 mensen in de gevangenis, terwijl er maar plaats is voor ruim 11.000. Daardoor blijft de druk op het gevangeniswezen bijzonder groot. In de nieuwe wet van minister Verlinde staat onder meer dat gevangenisstraffen onder de 18 maanden niet meer in de gevangenis, maar met een enkel band uitgezeten zullen worden. Gedetineerden zonder verblijfsvergunning zullen sneller het land worden uitgezet en de strafuitvoeringsrechtbanken zullen minder beoordelingsruimte krijgen om een vervroegde vrijlating te weigeren. Of de nieuwe wet in de praktijk een groot verschil zal maken, is nog onduidelijk. Het Nationaal Crisiscentrum lanceert vandaag een brochure die burgers moet voorbereiden op noodsituaties, zoals overstromingen, stormen of bosbranden. Het is een online gids met concrete tips. Er staat bijvoorbeeld in waar je bij een noodsituatie correcte informatie kan vinden, wie mogelijke contactpersonen zijn of waar je moet schuilen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Quentin moet het initiatief de bevolking weerbaar helpen maken tegen rampen. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van de 50-jarige Christa Pike mislukt. Dat bevestigt de gevangenis. De vrouw kreeg 2 injecties die dodelijk zouden moeten zijn, maar ze bleef leven. Marijn Trio.
3: Christa Pike zou de eerste vrouw worden die in meer dan 200 jaar in Tennessee werd geëxecuteerd. Maar na toediening van 2 dodelijke injecties bleef de vrouw in leven. Haar hart bleef kloppen en ze bleef hoorbaar snurken. Iets wat nog nooit eerder is gebeurd. Pike heeft 30 jaar geleden als 18-jarige een meisje van 19 vermoord. Haar executie was gisteren al eens uitgesteld, maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft die beslissing teruggedraaid. De vrouw is nu naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu verder moet en of de doodstraf alsnog zal worden uitgevoerd, is onduidelijk.
0: De Amerikaanse tech-ondernemer Elon Musk gaat een nieuw project leiden voor het Pentagon, waarin de toekomst van oorlogsvoering onderzocht zal worden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil onder leiding van Musk onderzoek doen naar onder meer autonome oorlogsvoering, waarbij drones en artificiële intelligentie zonder menselijke tussenkomst aanvallen kunnen uitvoeren. Volgens minister van Defensie Hegseth moet de VS daarmee de komende tijd het militaire overwicht behouden. Elon Musk werkte eerder al voor de Amerikaanse overheid, die hij in opdracht van president Trump efficiënter moest maken. Hij kwam toen met erg omstreden besparingsrondes en ontslagen bij overheidsdiensten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig al haar vluchten van en naar Israël, na wat er gisteren is gebeurd op een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv. De co-piloot stak toen in volle vlucht de piloot neer met een mes, mogelijk wou hij het toestel ook doen neerstorten. Enkele passagiers zouden de co-piloot overmeesterd hebben en hebben het vliegtuig weer onder controle gebracht. Volgens Israël was dat een mislukte terreuraanslag. De gletsjers in Zwitserland hebben de afgelopen zomer 5,5% van hun ijsmassa verloren. Gemiddeld is er tot 4 meter ijs gesmolten. Dat meldt de dienst die de gletsjers bestudeert. In het voorjaar is er weinig sneeuw gevallen, daardoor kwam het gletsjerijs al snel in volle zon te liggen tijdens de afgelopen warme zomer. Enkele jaren geleden, in 2022, was de toestand nog slechter. Toen smolt bijna 6% van de ijsmassa. Cristiano Ronaldo is gisteren opgestapt bij de nationale voetbalploeg van Portugal, één dag voor die moest spelen tegen Denemarken. Ronaldo vertrok nadat duidelijk was geworden dat hij opnieuw niet in de basis zou staan, zegt Steffi Merlevede.
4: Afgelopen zondag liet bondscoach Jorge Jesus Ronaldo wel opwarmen, maar uiteindelijk helemaal niet invallen tegen Noorwegen. Dat was de eerste keer in 18 jaar en Ronaldo stormde toen al boos de catacombe in. De 41-jarige superster had intussen een gesprek met de bondscoach, maar die liet gisteren weten dat Ronaldo ook tegen Denemarken niet zou starten en ook niet per se zou invallen. En dus stapte Ronaldo gisteravond in zijn privéjet en vertrok. Er wordt gevreesd dat dit wel eens het definitieve einde zou kunnen zijn van Ronaldo bij de nationale ploeg. Maar zeker is dat niet. Op social media schrijft Ronaldo dat hij te zijner tijd het Portugese volk de waarheid zal vertellen.
0: Het weer vanaf het westen wordt te droog met enkele opklaringen. In het oosten blijft het zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. Na de middag ook in het westen en het centrum opnieuw een lokale bui. Maximaal tot 21 graden. De volgende dagen blijft het droog met zon en wolken. We begonnen met nieuwe cijfers over de Belgische arbeidsmarkt. Er zijn opvallend meer 65-plussers die aan het werk blijven. Maar bij de jongeren is er een lichte daling, mogelijk door automatisering en AI. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zijn opvallend meer 65-plussers aan het werk. In de Amerikaanse staat Tennessee heeft een ter dood veroordeelde vrouw haar executie overleefd. En Cristiano Ronaldo is opgestapt bij de Portugese nationale ploeg. Steeds meer mensen blijven ook na hun 65ste aan het werk, met een gewone of met een flexijob. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. In de periode van april tot en met juni dit jaar was er een stijging uit meer dan een kwart ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar in het algemeen blijft het aantal mensen die aan het werk zijn gelijk in vergelijking met vorig jaar. En dat is niet geruststellend, zegt Jasper Hubo van de RSZ.
1: We zien dat die arbeidsmarkt echt gestagneerd is. We zien het aantal teruggestelde werknemers daalt zeer licht. En het aantal arbeidsplaatsen blijft gelijk met vorig jaar. Dus die arbeidsmarkt zit momenteel in een stagnatie. Als je kijkt dat het de doelstelling is om een hogere tewerkstellingsgraad te hebben, is het ook belangrijk dat die arbeidsmarkt blijft groeien, dat er meer mensen werken en dat er meer mensen aan de slag zijn. En dat zien we momenteel, zien we daar niet verschijnen in de cijfers.
0: Het aantal jongeren die aan het werk zijn is op een jaar tijd wel gedaald met 3%. Mogelijk komt dat door de verdere automatisering in verschillende sectoren en door het gebruik van AI. De omstreden vliegroute boven Brussel naar de luchthaven van Zaventem zal zeker nog een maand gebruikt worden. Boven de druk bevolkte Brusselse gemeente is er al ruim een jaar veel meer vliegverkeer. En dat veroorzaakt veel overlast en protest. Federaal minister van Mobiliteit Krukke wou tegen vandaag met maatregelen komen om die overlast beter te spreiden. Maar binnen de regering is er nog geen akkoord. Het Brussels gewest bekijkt welke extra juridische stappen er nog mogelijk zijn, zegt staatssecretaris voor Leefmilieu Ans Persoons.
2: Wat we eigenlijk nodig hebben is vooral veel meer transparantie over wanneer wordt die vliegtuigsnelweg boven Brussel, wanneer wordt die geactiveerd en waarom. Dus dat is iets dat we absoluut vragen. En misschien een ander element is ook, als er dan afgeweken wordt, dat het niet alleen over die rechte lijn, die vliegtuigsnelweg over Brussel zou zijn, maar dat veel meer verspreid zou zijn over een heel aantal andere routes.
0: Het Nationaal Crisiscentrum lanceert vandaag een brochure die burgers moet voorbereiden op noodsituaties, zoals overstromingen, stormen of bosbranden. Het is een online gids met concrete tips, bijvoorbeeld waar je bij een noodsituatie correcte informatie kan vinden, wie eventuele contactpersonen zijn of waar je kan schuilen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin moet dat initiatief de bevolking weerbaar helpen maken tegen rampen. Vandaag treedt een nieuwe noodwet in werking die de overbevolking in de Belgische gevangenissen moet aanpakken. Begin deze week zaten ruim 13.700 mensen in een Belgische gevangenis, waar maar plaats is voor ruim 11.000 gedetineerden. Daardoor blijft de druk op het gevangeniswezen bijzonder groot. In de nieuwe wet van minister van Justitie Verlinde staat onder meer dat gevangenisstraffen onder de 18 maanden niet meer in de gevangenis, maar met een enkel band uitgezeten zullen worden. Gedetineerden zonder verblijfsvergunning zullen sneller het land uitgezet worden en de strafuitvoeringsrechtbanken zullen minder beoordelingsruimte krijgen om vervroegde vrijlating te weigeren. Of de nieuwe wet in de praktijk een groot verschil zal maken, is onduidelijk. Siham El-Kawakibi staat vandaag terecht in Antwerpen samen met haar partner. El-Kawakibi was jarenlang politica voor de toenmalige Open VLD. Ze wordt verdacht van schriftvervalsing en subsidiefraude bij haar sociale dansproject voor jongeren Let's Go Urban. Philippe Heijmans volgt het proces.
3: El-Kawakibi kreeg heel veel prijzen voor dat project, maar kreeg daar ook heel veel subsidies voor van de stad Antwerpen en van de Vlaamse overheid. En begin 2021 kwam er een forensische audit waaruit bleek dat dat geld van die subsidies niet alleen naar dat dansproject ging, maar dat heel veel daarvan ook werd afgeleid naar de bedrijfjes die El-Kawakibi en haar partner nog hadden. Dus ze zouden gefactureerd hebben aan hun eigen VZW om zo dat subsidiegeld voor zichzelf te kunnen gebruiken.
0: El-Kawakibi riskeert een maximumstraf van 5 jaar en 800.000 euro boete. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van de 50-jarige Christa Pike mislukt, dat bevestigt de gevangenis. De vrouw kreeg 2 injecties die dodelijk hadden moeten zijn, maar ze bleef in leven. Maar 1 trio.
4: Christa Pike zou de eerste vrouw worden die in meer dan 200 jaar in Tennessee werd geëxecuteerd. Maar na toediening van 2 dodelijke injecties bleef de vrouw in leven. Haar hart bleef kloppen en ze bleef hoorbaar snurken, iets wat nog nooit eerder is gebeurd. Pike heeft 30 jaar geleden als 18-jarige een meisje van 19 vermoord. Haar executie was gisteren al eens uitgesteld, maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof had die beslissing teruggedraaid. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu verder gaat, is onduidelijk. De gouverneur van Tennessee heeft alvast alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort.
0: Nog in de VS heeft het ministerie van Defensie Elon Musk de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar autonome oorlogsvoering, waarbij drones en artificiële intelligentie zonder menselijke tussenkomst aanvallen kunnen uitvoeren. Volgens minister van Defensie Hegseth moet de VS daarmee de komende tijd het militaire overwicht behouden. Maar AI op deze manier inzetten roept veel vragen op, zegt expert van onze redactie Tim Verheijden.
5: Dat is het lastige van artificiële intelligentie. Je kan dat voor geweldig veel goede dingen inzetten. Maar je kan het tegelijkertijd ook voor zaken inzetten waar je toch wel vragen bij kan stellen. En zeker als het gaat over autonome oorlogsvoering. Wie is in die end verantwoordelijk? Is het de AI of is het uiteindelijk nog de mens? En vooral, het is misschien niet zozeer de vraag of je artificiële intelligentie kan vertrouwen, maar de bedrijven die het aan het ontwikkelen zijn. En dat is de kern van het probleem dat op tafel ligt.
0: De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig al haar vluchten van en naar Israël. Na wat er gisteren is gebeurd op een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv. De co-piloot stak daar in volle vlucht de piloot neer. Mogelijk wou hij het toestel ook doen neerstorten. Enkele passagiers zouden de co-piloot overmeesterd hebben. En ze hebben het vliegtuig ook weer onder controle gebracht. Volgens Israël was het een mislukte terreuraanslag. De gletsjers in Zwitserland hebben de afgelopen zomer 5,5% van hun ijsmassa verloren. Gemiddeld is er tot 4 meter ijs weggesmolten. Dat meldt de dienst die de gletsjers bestudeert. In het voorjaar is er weinig sneeuw gevallen, daardoor kwam het gletsjerijs al snel in volle zon te liggen tijdens deze warme zomer. Enkele jaren geleden, in 2022, was de toestand nog slechter. Toen smolt bijna 6% van de ijsmassa. Cristiano Ronaldo is gisteren opgestapt bij de nationale ploeg van Portugal, 1 dag voor de Interland tegen Denemarken. Hij vertrok nadat duidelijk was geworden dat hij opnieuw niet in het basiselftal zou staan, zegt Steffi Merlevede.
6: Afgelopen zondag liet de nieuwe bondscoach Jorge Jesus Ronaldo wel opwarmen, maar uiteindelijk helemaal niet invallen tegen Noorwegen. Dat was de eerste keer in 18 jaar en Ronaldo stormde toen al boos de catacombe in. De 41-jarige superster had intussen een gesprek met de bondscoach, maar die liet gisteren weten dat Ronaldo ook tegen Denemarken niet zou starten en ook niet per se zou invallen. En dus stapte Ronaldo gisteravond in zijn privéjet en vertrok. Er wordt gevreesd dat dit wel eens het definitieve einde zou kunnen zijn van Ronaldo bij de nationale ploeg. Maar zeker is dat niet. Op social media schrijft Ronaldo dat hij te zijner tijd het Portugese volk de waarheid zal vertellen.
0: Het weer. Vanaf het westen wordt het droog met enkele opklaringen. In het oosten blijft het wel zwaar bewolkt met af en toe regen. Na de middag is ook in het westen en het centrum opnieuw een lokale bui mogelijk. Maxima tot 21 graden. De volgende dagen blijft het droog met zon en wolken. We begonnen het nieuws met nieuwe cijfers over de Belgische arbeidsmarkt. Er zijn opvallend meer 65-plussers aan het werk, maar bij de jongeren is er een lichte daling, mogelijk door de automatisering en artificiële intelligentie. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het proces tegen Sihem El Kawakibi begint vandaag. De ex-politica van de vroegere Open VLD kwam in opspraak na meldingen van schriftvervalsing en subsidiefraude bij haar dans- en jongerenproject Let's Go Urban. Philip Heijmans vocht het proces.
4: El Kawakibi kreeg heel veel prijzen voor dat project, maar kreeg daar ook heel veel subsidies voor van de stad Antwerpen, van de Vlaamse overheid. En begin 2021 kwam er een forensische audit waaruit bleek dat dat geld van die subsidies niet alleen naar dat dans project ging, maar dat heel veel daarvan ook werd afgeleid naar de bedrijfjes die El Kawakibi en haar partner nog hadden. Dus ze zouden gefactureerd hebben aan hun eigen VZW om zo dat subsidiegeld voor zichzelf te kunnen gebruiken.
3: En ze riskeert een maximumstraf van 5 jaar en €800.000 boete. Op de E313 ter hoogte van Ham in de Kempen is een auto ingereden op een groep everzwijnen die de snelweg overstaken. Twee dieren zijn gestorven, twee auto's hebben blikschade. Daardoor stonden er lange files richting Hasselt. Intussen is de weg vrijgemaakt. De vliegroute boven Brussel naar de luchthaven van Zaventem zal nog zeker een maand gebruikt worden. Sinds een dik jaar is er veel meer vliegverkeer boven de drukbevolkte Brusselse gemeente. En dat veroorzaakt veel geluidsoverlast en ook protest van bewoners. Federaal minister van Mobiliteit Krukke wou tegen vandaag een plan hebben om de overlast beter te spreiden. Maar er is nog geen akkoord binnen de regering. Het Brussels gewest bekijkt welke extra juridische stappen er mogelijk zijn, zegt staatssecretaris voor Leefmilieu Ans Persoons.
5: Wat we eigenlijk nodig hebben is vooral veel meer transparantie over wanneer wordt die vliegtuigsnelweg boven Brussel, wanneer wordt die geactiveerd en waarom. Dus dat is iets dat we absoluut vragen. En misschien een ander element is ook, als er dan afgeweken wordt, dat het niet alleen over die rechte lijn, die vliegtuigsnelweg over Brussel zou zijn, maar dat veel meer verspreid zou zijn over een heel aantal andere routes.
3: En de vrouwenorganisatie FERM, dat vroeger ook bekend was als de Boerinnenbond, brengt een nieuwe jubileumeditie uit van ons kookboek. FERM wordt 100 jaar en de eerste editie van het kookboek werd uitgebracht in 1927. De recepten zijn erg betrouwbaar, vertelde Laura van Rooij van FERM in Goedemorgen Morgen op Radio 2.
6: Ons kookboek, dat is echt een standaardwerk. Dat is een basisencyclopedie van recepten die eigenlijk van generatie op generatie zijn doorgegeven. Die zijn telkens klaargemaakt, die zijn geproefd, die zijn getest en die zijn bijgewerkt. Dus dat betekent dat de recepten die erin staan, dat die eigenlijk heel betrouwbaar zijn. Hè? Dat je weet van ik ga dat maken en dat gaat ook lukken.
3: Er zijn door de jaren heen meer dan 2,5 miljoen exemplaren van het boek verkocht. Na de regen komen er een paar opklaringen, daarna opnieuw regen bij zo'n 21 graden. Morgen dezelfde temperaturen, droger wel en zonniger en dat blijft de volgende dagen zo. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio

0: geluisterd naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde heeft een internationaal drugsnetwerk opgespoord en gestopt. De criminelen hebben jarenlang cannabis en cocaïne ingevoerd via de luchthaven Brussels Airport. Bij 27 huiszoekingen gisteren in ons land en in Frankrijk zijn 21 verdachten gearresteerd. En daar zaten ook enkele luchthavenmedewerkers bij, zegt politiewoordvoerder Anne Berger.
1: Er werden ook luchthavenmedewerkers omgekocht door die criminele organisatie. Zij moesten dan de drugs uit de bagage halen voor die op de bagageband geplaatst werd en die op een andere manier buiten smokkelen. Er zijn ook een aantal arrestaties geweest gisteren. En dat is eigenlijk hoe dat criminele organisaties werken. En ze proberen echt via corruptie, omkoping, mensen te betrekken die eigenlijk in het legale circuit zitten om zo hun drugs Europa te kunnen binnensmokkelen.
0: Eerder werden in Nederland ook al 2 verdachten in de zaak gearresteerd. En de politie nam gisteren ook 8 voertuigen, meer dan 57.000 euro cash en crypto-wallets en enkele wapens in beslag. De Vlaamse regering gaat volgend jaar 2 miljard euro besparen. En daarom moeten alle Vlaamse ministers in hun eigen gebied besparen en waar mogelijk ook subsidies schrappen. Minister van Omgeving Joop Broens zal alvast geen geld meer geven aan de Zoo van Antwerpen.
2: Ik heb specifiek, als het gaat over subsidies, 9,7 miljoen euro bespaard. Ik gaf bijvoorbeeld ook jaarlijks tot 1 miljoen euro aan de Zoo van Antwerpen. Dat gaan we niet meer doen. De Zoo zal daar ook haar eigen bondjes moeten leren doppen. Dat zijn keuzes die we samen in de school van de regering gemaakt hebben.
0: En de vrouwenorganisatie FERM, dat vroeger ook bekend was als de Boerinnenbond, brengt een nieuwe jubileumeditie uit van ons kookboek. In de nieuwe uitgave zal je naast de klassieke recepten ook andere zaken terugvinden, vertelde Laura van Roei bij FERM van Goedemorgen Morgen Beter op Radio 2.
3: Enerzijds komen er verhalen in, portretten van mensen. Er staat onder andere ook een verhaal in van een grondwitloofteelster. We tonen ook nostalgische recepten. We werpen een blik naar de toekomst, maar er staan ook heel wat nieuwe recepten in het boek.
0: De eerste editie van ons kookboek werd uitgebracht in 1927 en er zijn door de jaren heen meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. Na de regen komen er opklaringen, daarna opnieuw regen wel bij zo'n 21 graden maximum vandaag. Morgen dezelfde temperaturen, droger en zonniger, en dat blijft de volgende dagen zo. Weer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde heeft een internationaal drugsnetwerk opgespoord en gestopt. De criminelen hebben jarenlang cannabis en cocaïne ingevoerd via de luchthaven Brussels Airport. Bij 27 huiszoekingen gisteren in ons land en in Frankrijk zijn 21 verdachten gearresteerd. Er waren ook enkele luchthavenmedewerkers bij. Dat vertelt Anne Berger van de politie, want de criminelen gebruikten verschillende smokkelmethodes.
4: Koeriers die dan vanuit de bronlanden drugs binnensmokkelden in hun bagage. Maar hier haalden ze die zelf niet van de bagageband. Daar huurden ze uithalers voor in. Die werden gerecruiteerd vaak via sociale media. En een andere methode was ook omkopen van luchthavenmedewerkers die dan de drugs uit de bagage haalden voor ze die op de bagageband plaatsten. En die drugs werden dan op een andere manier buiten gesmokkeld.
3: Eerder werden in Nederland ook al 2 verdachten in de zaak gearresteerd. De politie nam gisteren ook 8 voertuigen, meer dan 57.000 euro cash en crypto wallets en enkele wapens in beslag. Bij logistiekbedrijf Maersk staat het personeel deze voormiddag in Berchem, omdat het bedrijf over de hele wereld vanaf volgend jaar telewerk wil afschaffen. Nu mochten werknemers 3 dagen per week van thuis werken. Vanaf januari moeten ze alle dagen opnieuw naar de kantoren in Antwerpen komen van Maersk. Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond begrijpt niet dat hierover geen compromis met de directie mogelijk is.
5: Iedereen weet dat de mobiliteit in en rond Antwerpen een nachtmerrie is. En die mensen zien dat echt niet zitten om terug elke dag van de week in die files te gaan staan. Dat gaat ten koste van hun privé, hun gezinsleven. Ze zien echt het nut er niet van in en ze zijn heel boos over het feit dat de werkgever zelf niet eens wilt onderhandelen over een compromis.
3: En de Amerikaanse staat Tennessee zal geen ter dood veroordelen meer executeren voor de rest van het jaar na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw werd 30 jaar geleden veroordeeld voor moord en kreeg gisteravond 2 injecties. Maar na 1,5 uur was ze nog altijd in leven. Wat er juist is misgelopen is niet duidelijk, maar het is zeer uitzonderlijk, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
6: Met die cocktail moet je echt verwachten, als je een correcte dosering toedient, dat de mensen zullen overlijden. Dus het zou kunnen dat er met die cocktail, met de bereiding daarvan, iets misgelopen is. Het wordt toegediend meestal via een injectie. Misschien is daar iets misgelopen dat men niet goed geprikt heeft, maar dat zijn eigenlijk allemaal toch zeer uitzonderlijke verklaringen waar het zou zijn misgelopen. Dus ik sta er ook wel van verbaasd.
3: Na de regen komen er opklaringen, daarna opnieuw regen in de loop van de namiddag bij zo'n 21 graden. Morgen dezelfde temperaturen, droger en zonniger. En dat blijft de volgende dagen zo. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Twaalf uur, een heel goeiemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Zo van Antwerpen krijgt geen geld meer van de Vlaamse regering. En we zoeken uit hoe de doodstraf met een inspuiting kon mislukken in de Verenigde Staten. Er raken steeds meer besparingsmaatregelen bekend van de Vlaamse regering. Minister van Omgeving en Landbouw, Jo Broens, is opgelucht dat hij niet moet besparen op investeringen in klimaat en landbouw, maar hij schrapt wel verschillende subsidies, zoals die voor de Zoo van Antwerpen, goed voor 1 miljoen euro in totaal.
4: Ik heb specifiek, als het gaat over subsidies, 9,7 miljoen euro bespaard. Ik gaf bijvoorbeeld ook jaarlijks tot 1 miljoen euro aan de Zoo van Antwerpen. Dat gaan we niet meer doen. De Zoo zal daar ook haar eigen bondje moeten leren doppen. Dat zijn keuzes die we samen in de school van de regering gemaakt hebben.
3: Minister Broens gaat grote bedrijven ook meer laten betalen voor het verwerken van hun afvalwater. En er zal ook 35 miljoen euro minder gaan naar enkele wetenschappelijke onderzoeksfondsen. De rectoren van de Vlaamse universiteiten noemen dat onverantwoord, zegt ook de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
5: Het is dat fundamentele onderzoek dat eigenlijk de basis is voor waar later onze kennis vandaan komt die we kunnen gebruiken in toepassingen en in innovatie. Dus als we besparen op dat fundamenteel onderzoek, ja, dan weegt dat rechtstreeks op innovatie, op latere economische groei en uiteindelijk op de toekomstige welvaart.
3: Bij logistiekbedrijf Maersk in Berchem in Antwerpen is er een staking omdat het bedrijf wereldwijd vanaf volgend jaar telewerk wil afschaffen, thuiswerken dus. Nu mochten werknemers 3 dagen per week thuiswerken. Vanaf januari moeten ze alle dagen opnieuw naar kantoor komen. Het gaat om bedienden die transportplannen of douanedocumenten in orde brengen. En dat kan echt even goed van thuis uit, vinden ze.
6: Thuis werk ik veel efficiënter, werk ik meer. Want ik begin vroeger, ik stop later. Dus ik verlies veel te veel tijd door onderweg te zijn.
7: Ik heb kinderen, het geeft flexibiliteit. Want ik moet ook een eindje naar het werk pendelen. En thuiswerk geeft me die ruimte om dat allemaal te kunnen doen.
6: Hetgeen dat zij aanhalen is ook teamgeest en zo. Dat snap ik nog deels. Hè. Maar AI halen ze ook aan als reden om mee naar het bureau te komen. Maar nee, ik begrijp het echt niet. Nee.
3: Volgens Kathleen Jacobs, specialiste telewerk bij personeelsdienstenbedrijf SD Works, gebeurt het weinig dat bedrijven het telewerk echt volledig afschaffen.
8: We zien eerder het herevalueren en het terugschroeven van het aantal dagen dat men mag thuiswerken, maar het volledig afschaffen heb ik zelf het voorbije jaar maar bij 1 of 2 bedrijven gezien.
3: De Amerikaanse staat Tennessee zal geen ter dood veroordeelde meer executeren voor de rest van dit jaar, na de mislukte executie van een vrouw gisteren. Zij was 30 jaar geleden veroordeeld tot de doodstraf voor de moord op een vrouw van 19. Zelf was ze net 18 jaar geworden op het moment van de feiten. De vrouw kreeg gisteravond 2 spuitjes, maar na 1,5 uur was ze nog altijd in leven en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Wat er juist is misgelopen is nog onduidelijk, maar dat zo'n inspuiting niet werkt, het is echt heel uitzonderlijk, zegt toxicoloog Jan Tietgats.
9: Met die cocktail moet je echt verwachten, als je een correcte dosering toedient, dat de mensen zullen overlijden. Dus het zou kunnen dat er met die cocktail, bij de bereiding daarvan, iets misgelopen is. Het wordt toegediend meestal via een injectie. Misschien is daar iets misgelopen dat men niet goed geprikt heeft, maar dat zijn eigenlijk allemaal toch zeer uitzonderlijke verklaringen waar het zou zijn misgelopen. Dus ik sta er ook wel van verbaasd.
3: Volgens een van de advocaten van de vrouw is ze gered en ligt ze in het ziekenhuis. Maar een expert bij BBC News vermoedt wel dat ze hersenschade heeft opgelopen. En in de Spaanse stad Valencia en omgeving zijn deze namiddag verschillende scholen dicht, omdat daar gewaarschuwd wordt voor extreme regen en overstromingen. En ook in andere regio's in de buurt zijn er van die waarschuwingen. 2 jaar geleden kwamen in Spanje 237 mensen om bij de zware overstromingen. De meeste doden vielen toen rondom de stad Valencia. En daarom willen de lokale overheden geen risico nemen. Het wordt stilaan droger vanaf het westen met enkele mooie opklaringen. Lokaal nog een bui bij 21 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig, soms wat hoge wolken. Dan halen we temperaturen rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Radio 2 Relax. VRT
1: Radio 2. Radio 2 Relax Live.
0: Radio 2 Relax.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
2: VRT Radio 2.
4: Eén uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De parquet vraagt 30 maanden cel met uitstel voor ex-politica Sihem El Kawakibi. En de Vlaamse regering bespaart ook fors op wetenschappelijk onderzoek. Op het proces tegen de vroegere onderneemster en politica Sihem El Kawakibi vraagt het parquet 30 maanden gevangenisstraf met uitstel en ook een boete van €24.000, waarvan de helft met uitstel. El Kawakibi staat terecht voor gesjoemel met subsidies toen ze politica was voor Open VLD. In 2021 werd duidelijk dat ze valse facturen gebruikte om voor haar jongerenproject Let's Go Urban subsidies aan te vragen. Filip Heijmans volgt het proces in de rechtbank in Antwerpen.
5: Volgens de aanklager hebben El Kawakibi en haar partner systematisch gefraudeerd. Ze bestelden goederen voor hun privébedrijven en dan pasten ze de facturen aan of ze vroegen aan de leverancier om de factuur aan te passen, zodat die niet op hun privébedrijf stond, maar op de VZW van hun sociaal dansproject. En zo kregen ze die goederen en diensten terugbetaald met subsidies van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap. Daarom vraagt de aanklager 30 maanden met uitstel voor El Kawakibi en voor haar vriendin 2 jaar met uitstel. Samen zouden ze voor de aanklager ook €375.000 moeten terugbetalen aan onterechte subsidies.
4: De Vlaamse regering maakt steeds meer maatregelen bekend om bijna €2 miljard volgend jaar te besparen. Minister van Omgeving en Landbouw, Joop Broens, gaat als besparing grote bedrijven meer laten betalen voor het verwerken van hun afvalwater.
6: Vandaag zijn er nog hele grote industriële spelers die bijvoorbeeld bedrijfsafvalwater lozen in ons oppervlaktewater. Ja, die gaan er ook veel meer voor een duit in het zakje moeten doen. Dat hebben we gelijk getrokken met de inspanning die onze gezinnen vandaag doen als zij hun afvalwater lozen op het riool. Dus we hebben wel degelijk ook de grote spelers geraakt in de zin van, zij moeten mee een duit in het zakje doen.
4: Minister Broens gaat ook de subsidie van €1 miljoen voor de Zoo van Antwerpen schrappen. En er zal ook €35 miljoen minder gaan naar enkele wetenschappelijke onderzoeksfondsen. De rectoren van de Vlaamse universiteiten noemen dat echt onverantwoord. Het gaat om belangrijk onderzoek dat aan de basis ligt van vernieuwing en dus ook van economische groei en welvaart. De rector van de Universiteit van Antwerpen, Herwig Leers, geeft een voorbeeld.
7: Bijvoorbeeld bij ons dan, de Universiteit Antwerpen, het onderzoek naar de plasmachemie, dat heel fundamenteel onderzoek is, waar dan ineens blijkt dat er daar toepassingen mogelijk zijn in de groene energie, dat er toepassingen mogelijk zijn in de bestrijding van kankers. Ja, en dan wordt dat natuurlijk ineens wel heel innovatief toegepast. Hè.
4: De rector is ook boos over de besparingen bij het groeipakket. De kinderbijslag wordt maar tot 23 jaar meer uitbetaald en daardoor wordt het voor kwetsbare jongeren moeilijker om een studie van 5 jaar of meer te betalen. De Europese Commissie stopt met geld geven aan het West-Afrikaanse land Sierra Leone, omdat de voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos daar onderduikt. Daarmee verliest Sierra Leone €18 miljoen aan steun. De Europese Commissie wil zo het West-Afrikaanse land onder druk zetten om de man uit te leveren, zodat hij kan worden berecht. Hij is in alles samen al tot meer dan 100 jaar cel veroordeeld voor cocaïnesmokkel en is een van de meest gezochte criminelen in Europa. Het wordt stilaan droger vanaf het westen met enkele mooie opklaringen. Lokaal ook nog een bui tot 21 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig met soms wat hoge wolken. Dan halen we temperaturen rond 20 graden. En ook het weekend blijft zonnig bij die 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Twee uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vliegtuigen gaan vanaf vandaag hoger vliegen boven Brussel en steiler dalen als ze landen op de luchthaven van Zaventem. Dat heeft federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke beslist. De minister moest een aantal zaken veranderen om boetes te vermijden. Sinds vorige zomer wordt een landingsroute vanuit het westen boven Brussel vaker gebruikt en dat geeft overlast in verschillende gemeenten. Die hebben dat samen met enkele actiegroepen ook aangeklaagd. Naast de twee maatregelen van vandaag heeft de minister ook andere voorstellen klaar die eerst wel nog besproken moeten worden binnen de federale regering. Zo wil hij bekijken of nachtvluchten stiller kunnen en of de windnormen aangepast kunnen worden. Het parket vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van 24.000 euro, waarvan de helft met uitstel, voor Sihem El Kawakibi. Ze zou ook 375.000 euro moeten terugbetalen aan onterechte subsidies. De ex-Open VLD-politica wordt verdacht van fraude met subsidies samen met haar partner. Zo bestelden ze bijvoorbeeld goederen voor hun privébedrijven of lieten ze werken uitvoeren. En ze lieten de facturen niet op hun bedrijf, maar op de VZW van hun sociaal dansproject zetten. De Vlaamse regering gaat 35 miljoen euro minder geven aan enkele wetenschappelijke onderzoeksfondsen, nu ze volgend jaar bijna 2 miljard euro willen besparen. De rectoren van de Vlaamse universiteiten noemen dat onverantwoord. Het gaat om belangrijk onderzoek dat aan de basis ligt van vernieuwing en dus ook van economische groei en welvaart. De rector van de Universiteit van Antwerpen, Herwig Leijers, geeft een voorbeeld.
4: Bijvoorbeeld bij ons aan de Universiteit Antwerpen, het onderzoek naar de plasmachemie, dat heel fundamenteel onderzoek is, waar dan ineens blijkt dat er daar toepassingen mogelijk zijn in de groene energie, dat er toepassingen mogelijk zijn in de bestrijding van kankers. Ja, en dan wordt dat natuurlijk ineens wel heel innovatief toegepast.
3: En vandaag is het precies 60 jaar geleden dat de mijn van Zwartberg als eerste van de Limburgse mijnen moest sluiten. Aanleiding waren de goedkope Amerikaanse steenkool en de opkomst van gas- en stookolie als nieuwe energiebronnen. 4.500 mijnwerkers verloren toen hun werk. En oud-mijnwerker Jean Ooms herinnert zich die periode nog heel goed.
5: De solidariteit, hè, wat toen ook losgebroken is, onder de verschillende koolmijnen tegen de sluiting, dat was ook aanbenemend door het feit dat al de burgemeesters van de mijngemeentes, ook de ingenieurs, directeurs van de koolmijnen, in de optocht zijn gegaan tegen de sluiting.
3: Bij het protest in de aanloop naar de sluiting vielen ook 2 doden. We krijgen enkele mooie opklaringen met lokaal nog kans op een bui bij temperaturen tot 21 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig, met soms wat hoge wolken bij zo'n 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Drie uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op het assiseproces in Brugge tegen een aardappelboer uit West-Vlaanderen die zijn twee dochtertjes vermoord heeft, hebben de advocaten van de moeder en de familie van de meisjes hun pleidooien gehouden. Ze vragen de volksjury om in te beelden wat de meisjes hebben meegemaakt, vertelt Maite Piesse die het proces voor ons volgt.
4: Ongekend wreed en het niet waard vader te zijn, zo noemt de advocaat van de moeder van de vermoorde Maud en Ona hun vader. Bijzonder aangrijpend was de minuut stilte die de advocaat liet vallen. Hij vroeg de jury zich in die minuut in te beelden hoe de meisjes lagen te vechten voor hun leven, in werkelijkheid nog minuten langer. Voor de advocaten van de moeder, tante en grootouders van de meisjes is de vader over de hele lijn schuldig. Niet alleen aan de vredemoord op zijn kinderen, maar ook aan de poging tot moord op zijn ex-vrouw. Straks, na de pleidooien, krijgt de beschuldigde het laatste woord. Daarna moet de jury beslissen over zijn schuld.
3: Twee mannen moeten voor het Hof van Assise komen voor de moord op Heidi de Schepper. Zij verdween 16 jaar geleden, maar haar verdwijning werd pas in 2023 ontdekt nadat de school van haar kinderen naar de politie stapte. Haar ex-vriend moet nu voor een volksjury komen, samen met een vriend van hem die eerder al veroordeeld werd voor een moord. Het lichaam van Heidi de Schepper is nog altijd niet gevonden. Vlaams minister van Cultuur Caroline Genee van Vooruit gaat in totaal 47 miljoen euro besparen op cultuur. Dat is door de algemene besparing van bijna 2 miljard euro die de Vlaamse regering volgend jaar wil doorvoeren. Een dertigtal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen ongeveer een derde van hun subsidies. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Genever Museum in Hasselt en het Huis Alijn in Gent. Bozar in Brussel verliest zelfs alle Vlaamse subsidies, dit jaar nog goed voor 740.000 euro. En eerder liet minister Jo Broens van CD&V weten dat ook de Zoo van Antwerpen al haar subsidies verliest, goed voor 1 miljoen euro. En vliegtuigen gaan vanaf nu hoger vliegen boven Brussel en steiler dalen als ze landen op de luchthaven van Zaventem. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke moest een aantal zaken tegen vandaag veranderen om boetes te vermijden. Sinds vorige zomer wordt een landingsroute vanuit het westen boven Brussel vaker gebruikt en dat geeft overlast in verschillende gemeenten. Die hebben dat samen met enkele actiegroepen ook aangeklaagd. Naast de twee maatregelen van vandaag heeft de minister ook andere voorstellen klaar die eerst nog besproken moeten worden binnen de federale regering. Zo wil hij bijvoorbeeld bekijken of nachtvluchten stiller kunnen. We krijgen nog enkele mooie opklaringen. Lokaal nog kans op een bui bij temperaturen tot 21 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig met soms wat hoge wolken bij zo'n 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

Radio 2 Relax Live. Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Vier uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De besparing van bijna 2 miljard euro die de Vlaamse regering volgend jaar wil realiseren, heeft grote impact op de financiële middelen van de lijn. De Vlaamse regering had de vervoersmaatschappij extra budget beloofd, maar dat komt er nu toch niet helemaal. Volgend jaar krijgt de lijn 25 miljoen euro extra in plaats van de beloofde 50 miljoen. En ook in de jaren daarna gaat het om een halvering van het budget. De lijn zal dus keuzes moeten maken. De Zo in Antwerpen en Plankendaal kreeg vanmorgen te horen dat ze al hun werkingsmiddelen van Vlaanderen kwijt zijn. Ze krijgen enkel nog subsidies voor wetenschappelijk onderzoek. Directeur Dries Herpolaert is verbaasd en spreekt van een enorme klap.
4: Feitelijk gaat het niet alleen over de 3,4 miljoen euro die wij verliezen, maar ook welke rol wordt er van ons verwacht in de toekomst. Voor onze dieren, voor het monument en voor de mensen die naar onze dierentuinen komen. Want als je alles wegneemt als overheid, ja, dan ga ik ervan uit dat die opdrachten die wij doen als niet belangrijk worden beschouwd.
3: Een Vlaams minister van Cultuur, Caroline Gené van Vooruit, gaat in totaal ook 47 miljoen euro besparen op cultuur. Een dertigtal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen ongeveer een derde van hun subsidies. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Genever Museum in Hasselt en het Huis Alijn in Gent. Bozar in Brussel verliest zelfs alle Vlaamse subsidies. Sommige musea moeten mogelijk daardoor stoppen, zegt de directeur van het Genever Museum, Davy Jacobs, na een overleg met de andere musea.
5: Het is een ongelooflijk grote besparing, bovenop een besparing die vorig jaar al enkel de bovenlokale musea heeft getroffen. Het water staat nu echt aan de lippen van heel wat van onze musea. We hebben toch wel schrik dat dat een enorme impact gaat hebben op de vaak heel kleine teams die deze musea bemannen. Misschien was Luiting, wie zal het zeggen?
3: Ook archieven en erfgoedbibliotheken zullen veel minder geld krijgen. VRT moet 10 miljoen euro extra besparen, bovenop de eerder aangekondigde besparingen in de beheersovereenkomst. De vakbonden spreken van een zware klap en roepen het personeel op om te staken op maandag 12 oktober. Op die dag roept de Socialistische Vakbond op om het werk neer te leggen in de volledige openbare dienstverlening als protest tegen alle besparingsmaatregelen. En in Frankrijk wordt het protest van leerlingen en studenten steeds agressiever. In de steden Nantes en Nîmes is al brand gesticht in twee scholen en in Marseille hebben leerlingen een directeur met benzine overgoten. Daar is ook een brandweerwagen geplunderd en in brand gestoken. En ook in de Franse hoofdstad Parijs blokkeren tieners scholen. De demonstraties zijn vorige week gestart als protest tegen het lerarentekort, de overvolle klassen en de hoge werkdruk. Intussen hebben ook verschillende universiteiten zich bij het protest aangesloten. Vanavond kan er hier en daar nog een bui vallen bij temperaturen van 8 rond 10 graden. Vrijdag wordt vaak zonnig bij temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Radio 2 Relax live.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Heel wat organisaties zijn niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering. En zowel in ons land in Luik als in Frankrijk lopen schoolprotesten uit de hand. Reizigersvereniging Trein Tram Bus reageert scherp op de besparingen bij vervoersmaatschappij De Lijn. De Vlaamse regering had extra geld beloofd, maar van de 50 miljoen euro blijft nu maar de helft over. De Lijn mag ook het geld niet gebruiken om nieuwe ritten te organiseren. Dat alles zal de reiziger voelen, zegt Peter Meukes van Trein Tram Bus.
4: We zouden blij geweest zijn als het effectief dan de helft minder geld zou zijn voor meer aanbod. Maar nu blijkt dat ook dat niet het geval is. En dat eigenlijk de regering De Lijn verplicht om die 25 miljoen die ze dan bijkrijgt volledig te gebruiken om tekorten af te dekken, waardoor er voor de reiziger gewoon niks bij komt. En dat vinden we wel heel slecht nieuws.
3: De halvering van het budget is een onderdeel van een grote besparing van bijna 2 miljard euro die de Vlaamse regering volgend jaar wil realiseren. De zoo in Antwerpen en ook de dierentuin in Plankendaal verliezen daardoor al hun werkingsmiddelen. Ze krijgen enkel nog subsidies voor wetenschappelijk onderzoek. Directeur Dries Herpoulaert is verbaasd en spreekt van een enorme klap.
5: Feitelijk gaat het niet alleen over de 3,4 miljoen euro die wij verliezen, maar ook welke rol wordt er van ons verwacht in de toekomst. Voor onze dieren, voor het monument en voor de mensen die naar onze dierentuinen komen. Want als je alles wegneemt als overheid, ja, dan ga ik ervan uit dat die opdrachten die wij doen als niet belangrijk worden beschouwd.
3: Vlaams minister van Cultuur, Caroline Gené van Vooruit, gaat in totaal ook 47 miljoen euro besparen op cultuur. Een dertigtal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen ongeveer een derde van hun subsidies. Bozar in Brussel verliest zelfs alle Vlaamse subsidies. En ook archieven en erfgoedbibliotheken zullen minder geld krijgen. Het leerlingenprotest in Luik op 5 middelbare scholen is vandaag uit de hand gelopen. Een directielid van een school werd aangevallen en enkele leerlingen richtten ook vernielingen aan. 6 mensen zijn opgepakt, 3 blijven aangehouden. De leerlingenprotesten zijn gestart in een reactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En ook in Frankrijk zijn er van die scholierenprotesten die op sommige plaatsen ook uit de hand liepen. In de inkomhal van een middelbare school in Nantes werd brand gesticht en het protest wordt daar ook steeds gewelddadiger. Bij de Franse regering en justitie neemt de onrust toe. Er was vandaag dan ook een crisisoverleg, vertelt correspondent Frank Renaud.
6: In Marseille werd vandaag een brandweerwagen in brand gestoken. In Parijs werden bussen vernield en een chauffeur aangevallen. In Rennes braken gevechten uit tussen jongeren en de politie. In Nantes brak tijdens een protestactie brand uit in een school. Er zijn de afgelopen dagen al meer dan 100 gewonden gevallen onder scholieren, leraren en politiemensen. De Franse regering probeert het dialoog aan te gaan met scholieren om hun klachten in kaart te brengen, maar de vraag is of dat de protesten en rellen zal stoppen.
3: En er is verontwaardiging over uitspraken over vrouwenvoetbal die gedaan zijn in de podcast Ongefilterd. In een gesprek over de vrouwenploeg van Oud-Heverlee Leuven, die vanavond in de Champions League speelt, deden oud-voetballers en analisten Olivier de Schacht, Stijn Steijnen, Thomas Buffel en Radja Nainggolan lacherig en denigrerend over vrouwenvoetbal. Verschillende speelsters van de Red Flames spreken van respectloos gedrag. Ook Saar Jansen, zij is Red Flame en ook verdedigster bij OH Leuven. Ze begrijpt het niet.
7: We vinden dat toch allemaal heel jammer om te zien. We weten dat ook dat dat vaak kan gebeuren, maar op zich gaan wij daar wel heel positief mee om. Toch wel veel mensen die erop hebben gereageerd en iets op hebben gedeeld op een social, dus dat doet superveel en je voelt die steun ook wel echt. Nu volle focus op de match, maar ja, super jammer dat dit steeds weer opnieuw voorkomt.
3: Vanavond om 9 uur spelen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. Vanavond is er lokaal nog kans op een laatste bui. Vannacht blijft het droog bij zo'n 11 graden. Morgen en het weekend wordt het zonnig bij zachte temperaturen rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zes uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Treintrambus is ongerust over de besparingen bij de lijn. En op het Assize-proces in Brugge heeft de vader die zijn twee dochters heeft vermoord het laatste woord gekregen. Reizigersvereniging Treintrambus is niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering bij de lijn. De regering had de vervoersmaatschappij voor volgend jaar 50 miljoen euro extra beloofd, maar de lijn krijgt nu maar 25 miljoen euro. En ook in de jaren daarna gaat het om een halvering van het budget. De lijn mag het geld ook niet gebruiken om nieuwe ritten te organiseren. Dat alles zal de reiziger voelen, zegt Peter Meukes van Treintrambus.
4: Voor de reiziger betekent het dat er niks meer bijkomend afgeschaft wordt. Tenminste, hopen we. Maar er komt ook niks bij, terwijl dat eigenlijk dringend nodig is. En daar heeft deze Vlaamse regering, maar ook de vorige, die hebben daar hun woord niet gehouden. Probeer maar eens om meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen als keer op keer het beloofde geld voor het openbaar vervoer toch niet gegeven wordt. En daar zijn we boos om.
3: Vlaams minister van Cultuur, Caroline Gené van Vooruit, gaat in totaal ook 47 miljoen euro besparen op cultuur. Een dertigtal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen ongeveer een derde van hun subsidies. Minister Gené zegt dat het een moeilijke beslissing was, maar dat ze het geld dat er is vooral wil gebruiken om artiesten te ondersteunen.
5: Dat is uiteraard met heel veel liefde dat we die extra deden, maar dat is nu ook met pijn in het hart dat we die besparing moeten doen. Maar de essentie van het Vlaamse cultuurbeleid is meer mensen laten genieten van topcultuur en daarbij staan onze artiesten, onze makers centraal en daarom hebben we ook niet op hen bespaard.
3: Erfgoedbibliotheken verliezen ook al hun subsidies, archieven verliezen de helft. Op het Assize-proces in Brugge over de moorden op twee zusjes door hun vader is de jury in beraad. Ze moet beslissen of de vader, een aardappelboer uit Oostkamp, schuldig is aan moord op zijn dochtertjes van 8 en 5 en aan een moordpoging op zijn ex-vrouw bijna 4 jaar geleden. Maite Piesse volgt voor ons het proces en luisterde naar de laatste woorden van de vader.
6: Ik heb heel veel spijt van wat ik gedaan heb. Het is jammer dat ik de klok niet kan terugdraaien. Dat waren de laatste woorden van de beschuldigde hier in de Assisezaal in Brugge. Voor de advocaten van de moeder en de openbare aanklager staat het vast. Chris van Haverbeke is schuldig over de hele lijn. Hij heeft gepland en doelgericht zijn dochtertjes 1 voor 1 verstikt en hij wilde ook zijn ex-vrouw doden. Zijn verdediging ontkent die moordpoging ten stelligste, maar de moord op de kinderen betwist niemand. Voor de straf zal het weinig verschil maken, maar daar wordt morgen over beslist. Op dit moment beraadt de jury zich over de schuld.
3: In een andere assisezaak in Antwerpen heeft een vrouw van 64 30 jaar cel gekregen voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden spoot ze medicijnen in de mond van haar moeder die aan dementie leed en in een woonzorgcentrum in Bornem woonde. Ze duwde ook een kus op het gezicht van de vrouw die enkele dagen later stierf. Zelf zei ze dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar volgens het assisehof deed ze het alleen om sneller haar erfenis te krijgen. En voor het eerst is meer dan de helft van de nieuwe verkochte auto's in ons land volledig elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. De voorbije maand september is de symbolische grens van 50% doorbroken. De meeste nieuwe elektrische auto's zijn wel nog altijd bedrijfswagens en salariswagens. Maar ook bij particulieren stijgt de verkoop. 1 op de 5 verkochte wagens bij particulieren is nu volledig elektrisch. Vanavond is er lokaal nog kans op een laatste bui. Vannacht blijft het droog bij zo'n 11 graden. Morgen en het weekend worden zonnig bij zachte temperaturen rond de 20 liever graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Vlaams minister van Cultuur Caroline Genee van Vooruit gaat in totaal 47 miljoen besparen op cultuur. Zowat 30 kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen zowat een derde van de subsidies. Minister Genee zegt dat de besparingen heel gericht zijn gekozen. Ze haalt het geld vooral bij instellingen zoals musea, archieven en cultuurinstellingen, zodat ze niet moet besparen op subsidies voor kunstenaars en makers.
1: We hebben inderdaad in budgettair moeilijke tijden keuzes.
2: Radio 2 Relax Live.
0: Gericht zijn gekozen. Ze haalt het geld vooral bij instellingen zoals musea, archieven en cultuurinstellingen, zodat ze niet moet besparen op subsidies voor kunstenaars en makers.
1: We hebben inderdaad in budgettair moeilijke tijden keuzes moeten maken, maar we besparen niet op onze artiesten, op onze schrijvers, op onze filmmakers, op het kunstendecreet, op het circusdecreet. We blijven investeren in de grote hervorming van onze landelijke en Vlaamse musea. En we zetten vol in op cultuur op school, zodat iedereen in aanraking kan komen met cultuur.
0: Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest vanaf volgend jaar al de Vlaamse subsidies. Dit jaar is dat goed voor €762.000. Directeur Christophe Slagmuilder vreest dat nu heel wat projecten zullen sneuvelen en dat de verbinding tussen Vlaanderen en Brussel wordt doorgesneden.
3: De band tussen Vlaanderen en Brussel, dat was ook belangrijk ook voor ons vanuit Beaux-Arts, vanuit een internationale federale culturele instelling in Brussel. Een van onze rol was zeker ook Vlaamse cultuur vanuit de hoofdstad ook uitstralen.
0: Op het assiseproces in Brugge over de moord op twee zussen door hun vader is de jury in beraad. Die moet beslissen of de man schuldig is aan moord op zijn dochters van 8 en 5 en aan poging tot moord op zijn ex-vrouw nu bijna 4 jaar geleden. De man zei in zijn laatste woord op het proces dat hij veel spijt heeft van wat hij gedaan heeft en dat het jammer is dat hij de klok niet kan terugdraaien. Voor de openbaar aanklager staat het vast dat hij schuldig is voor zowel moord als moordpoging. Zijn verdediging ontkent de moordpoging. In de Kamer hebben de partijen N-VA en CD&V vrij scherp uitgehaald.

0: Naar een minister van hun eigen coalitie, Jean-Luc Krukke van MR. Krukke heeft vandaag een aantal voorstellen op tafel gelegd om de lawaaihinder van de luchthaven in Zaventem aan te pakken. Op termijn wil hij het gebruik van de baan 07 verminderen. Het gebruik van die baan om te landen vanuit het westen leidt tot enorm veel overlast in bepaalde gemeenten, vooral in Brussel. N-VA-parlementslid Ben Wollands beschuldigt minister Krukke ervan alle overlast af te wenden op de Vlaamse gemeente.
1: Deze regering moet een evenwichtige oplossing vinden. Daar ben ik mee akkoord. Maar eenzijdig alles verhuizen naar Vlaanderen en zeggen van ik heb het opgelost, dat zal met de N-VA niet passeren.
0: En ook CD&V waarschuwt Krukke om geen communautaire oorlog te beginnen in verband met dit dossier. Het weer vanavond, lokaal kans op een bui. Vannacht blijft het droog bij temperatuur tot 11 graden. Morgen en het weekend worden zonnig, zachte temperaturen rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vlamingen drinken alsmaar minder alcohol, dat blijkt uit een bevraging van Kom op tegen kanker. 44% van de volwassen Vlamingen geeft aan zelden of nooit alcohol te drinken, en dat is 8% meer dan 4 jaar geleden. Volgens Kom op tegen kanker bewijst dit dat mensen beter beseffen wat de risico's zijn van alcohol, al kan het nog beter, zegt Bart Rommel.
4: Er is ook bijvoorbeeld een link tussen alcohol en heel wat kankers. En daar zien we dat bijvoorbeeld de link met darmkanker nog bij heel wat Vlamingen niet gekend is. Maar de helft van de Vlamingen weet eigenlijk dat er ook een verband is met darmkanker. Dus er is inderdaad nog heel wat vooruitgang te boeken op vlak van kennis over de link alcohol en kanker.
3: Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genet, gaat zowat 93 miljoen euro besparen in de zorg. Zowat 30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen. Zo schrapt de Vlaamse regering onder meer de Impulseo-subsidies. Dat zijn ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. Dat die verdwijnen is een kaakslag, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
5: Die Impulseo-subsidies zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schoven ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen, of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
3: In Luik zullen morgen de middelbare scholen van het vrije en het gemeenschapsonderwijs dicht blijven omwille van veiligheidsredenen, dat meldt het stadsbestuur vanavond. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen, dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels en hekken en 5 mensen zijn opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. Leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En in Londen is een man opgepakt die verdacht wordt betrokken te zijn bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in Fairford. Het gaat om een man van 27 met de dubbele Brits-Iraanse nationaliteit. Er zijn ook 2 huiszoekingen geweest. De luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk wordt onder meer gebruikt door de VS om aanvallen uit te voeren op Iran. Afgelopen weekend werden al 5 Britse mannen opgepakt die met bestelbusjes in de buurt van die basis waren gekomen. Zij werden gisteren vrijgelaten op borgtocht. Volgens de VS is een buitenlandse speler betrokken bij het incident. De Britse premier Burnham wees al naar Iran. Het weer vanavond nog kans op een bui. Vannacht is het droog bij temperaturen rond 11 graden. Na het ochtendgrijs zonnig en zacht bij temperaturen rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

Radio 2 Relax Live. Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het Assize proces in Brugge over de moorden op de twee zusjes door hun vader in Waardamme bij Oostkamp 4 jaar geleden heeft de jury zich zo net uitgesproken over de schuldvragen. Maite Pissen, jij volgt het daar in Brugge. Wat is het verdict?
4: Chris van Haverbeke is schuldig over de hele lijn, dat wil zeggen aan moord, met voorbedachte raden dus, op zijn dochters Maud en Ona, 8 en 5 jaar op het moment van de feiten, en moordpoging op zijn ex-vrouw. De moorden op de meisjes, door verstikking, had de vader meteen bekend. Het stond dus eigenlijk al vast dat hij daaraan schuldig verklaard zou worden. Maar de moordpoging op zijn ex-vrouw heeft hij tot op vandaag ontkend. Hij had een elektriciteitskast gesaboteerd in het huis waar een van de dode meisjes lag, om zo zijn ex-vrouw te proberen elektrocuteren als ze haar dochter zou zoeken. Dat ontkende hij dus, maar de jury hecht geen geloof aan zijn uitleg daarover en oordeelt dat hij wel degelijk schuldig is voor poging tot moord. De moeder van de vermoorde meisjes reageerde heel sereen. Ze zat met een grote fotokader van de meisjes op haar schoot naar de uitspraak te luisteren. Haar familie viel elkaar huilend in de armen. De beschuldigde, Chris van Haverbeke, luisterde onbewogen naar de uitspraak en reageerde helemaal niet meer. Voor vandaag is de zitting hier afgelopen. Morgen om 10 uur wordt nog gepleit over de strafmaat en volgt dan ook die uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang.
3: Ja, dat gaan we volgen morgen. Dank je, Maite. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit gaat zowat 93 miljoen euro besparen in de zorg en zowat 30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen dus. Zo schrapt de Vlaamse regering de Impulseo-subsidies, waarmee beginnende huisartsen, verpleegkundigen of onthaalmedewerkers kunnen aannemen. Volgens huisartsenvereniging Domus Medica kunnen dokters zo meer patiënten zien zonder een hoger tarief te vragen. Maar dat gaat nu op de schop, zegt voorzitter Maaike van Overloop.
5: Ja, dat is een kaakslag naar de huisartsgeneeskunde. Deze Vlaamse regering heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke eerste lijn, heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke huisartsenzorg. Impulseo maakt daar deel van uit. Dit schrappen is gewoon vlak af zeggen dat deze Vlaamse regering geen interesse heeft in de huisartsgeneeskunde en geen interesse heeft in de toegankelijkheid van zorg voor de burgers.
3: En in Luik zullen morgen de middelbare scholen van het vrije en het gemeenschapsonderwijs dicht blijven omwille van veiligheidsredenen. Dat meldt de stad vanavond. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen. Dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels, eieren en hekken en 5 mensen zijn opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. Leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vanavond nog kans op een bui, vannacht droog en licht bewolkt bij temperaturen rond 11 graden. Na het ochtendgrijs, zonnig en zacht, temperaturen morgen rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Sweet, relax.
1: Zit hopeloos te blijven hopen of lig ik meneer als misantroop? Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezedig je politieke landkaart. Of overal alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen, desondanks. Ze zijn we klaar voor een nieuw.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Tien uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het Assize proces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden over de hele lijn. Landbouwer van 48 uit Waardamme stond terecht voor de moord op zijn twee dochtertjes 4 jaar geleden en de poging tot moord op zijn ex-vrouw. Maite Piessen volgde het proces.
4: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op...
5: Schuldig aan moord op zijn twee dochtertjes en aan de moordpoging op zijn ex-vrouw, de moeder van de meisjes. Het is volkomen onbewogen dat Chris van Haverbeke zijn schuldigverklaring aanhoort. Dat hij zijn dochters één voor één verstikte, heeft hij vanaf het begin toegegeven. Maar de moordpoging ontkende hij. De jury heeft hem op dat vlak niet geloofd en dat is een opluchting voor de moeder, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
6: Ze nam me vast... uit erkentelijkheid en ook blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied en een gevoel van misschien eindelijk rust.
5: Morgen volgen nog de pleidooien over de strafmaat, maar er bestaat weinig twijfel over dat dat een levenslange gevangenisstraf wordt.
3: De besparingen van 47 miljoen euro op cultuur die de Vlaamse regering wil doorvoeren, zullen het cultuurlandschap volledig veranderen. Dat zegt professor cultuurmanagement Dirk De Korte. Heel wat organisaties halen hun werkingsmiddelen bijna volledig uit subsidies, omdat ze weinig andere inkomsten hebben en dus zal de impact op het aanbod opnieuw groot zijn.
7: Wat gaat er gebeuren? Ja, dat lijkt mij redelijk simpel. Het gaat het landschap structureel veranderen, verschralen. En op 22 jaar zijn we in totaal met 20% op achteruit gegaan. Ik zou nogal cynisch kunnen zeggen, ik word er een beetje onwel van, zoals sommige van de participanten aan de begrotingsbesprekingen. Maar ik denk dat er vandaag nog wel meer mensen onwel zullen geworden zijn.
3: En in de zorg wil de Vlaamse regering zowat 93 miljoen euro besparen, zowat 30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen. De Vlaamse regering schrapt onder meer de Impulseo-subsidies, dat zijn ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. Dat die verdwijnen is een kaakslag, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
8: Die Impulseo-subsidies zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schoven ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
3: De Vlaming drinkt alsmaar minder alcohol, dat blijkt uit een bevraging van Kom op tegen kanker. 44% van de volwassen Vlamingen geeft aan zelden of nooit alcohol te drinken. Dat is 8% meer dan 4 jaar geleden. Volgens Kom op tegen kanker bewijst dit dat mensen beter beseffen wat de risico's zijn van alcohol. Al kan het nog beter, zegt Bart Rommel.
9: Er is ook bijvoorbeeld een link tussen alcohol en heel wat kankers. En daar zien we dat bijvoorbeeld de link met darmkanker nog bij heel wat Vlamingen niet gekend is. Maar de helft van de Vlamingen weet eigenlijk dat er ook een verband is met darmkanker. Dus er is inderdaad nog heel wat vooruitgang te boeken op vlak van kennis over de link alcohol en kanker.
3: In de Champions League voetbal spelen de vrouwen van Oud-Heverlee-Leuven vanavond in Parijs tegen topclub Paris Saint-Germain. Het is de tweede speeldag in de groepsfase. Hermien van Bever, de eerste helft zit erop. Hoe staat het daar?
10: Wel, het loopt moeizaam voor OH Leuven. Ze staan 1-0 achter. Balverlies zette PSG al snel om in een vroege voorsprong. En de 2-0 spatte even later uiteen op de lat. De thuisploeg kon te vaak te makkelijk door de linies combineren. En Seynhaven moest een paar keer de dubbele achterstand voorkomen. Terwijl Leuven de Parijse doelvrouw maar 1 keer aan het werk kon zetten. OHL miste rust en ervaring van de geblesseerde Julie Biesmans. Maar de kleine achterstand biedt nog een heel klein beetje hoop. Maar ze zullen wel scherper en preciezer moeten zijn en nu uitkijken, want daar was PSG opnieuw met een eerste kans in de tweede helft. Nee, een achterstand dus voor Leuven, 1-0. En voorlopig ziet het er niet naar uit dat ze in Parijs iets zullen kunnen rapen.
3: Dank je, Hermien. Vannacht rustig en droog weer en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wolkenvelden en het wordt ook vrij zacht tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaambrechts. Op het assiseproces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden over de hele lijn. De landbouwer van 48 uit Waardamme stond terecht voor de moord op zijn twee dochtertjes, nu 4 jaar geleden, en voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Haar advocaat, Christian van den Bussen, is opgelucht.
1: Ja, blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Maar ik denk in dit geval, uw twee kinderen verliezen is een levenslang trauma voor de mama. En ik denk dat het geen vorm van verwerking is. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied en misschien eindelijk rust.
0: Morgen kent de man zijn straf, hij kan levenslang krijgen. In Luik blijven de middelbare scholen van het vrij en het gemeenschapsonderwijs morgen dicht omwille van veiligheidsredenen. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen in de stad. Dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie zijn er 5 mensen opgepakt. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het onderwijs. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert, zoals in Frankrijk het geval is. Daar blijven morgen maar liefst 400 scholen dicht. Vandaag zijn er bijna 2000 scholieren opgepakt bij acties en gewelddadigheden. Al bijna 2 weken zijn er manifestaties voor beter onderwijs. En de sfeer wordt alsmaar grimmiger liever, dat vertelt Frank Renaud.
2: Er kan geen les worden gegeven omdat er vernielingen zijn aangericht, brand is gesticht of omdat het gewoon te onveilig is. Scholieren kwamen vandaag opnieuw in actie en in veel steden liep het uit de hand. Er werden politiemensen en zelfs leraren aangevallen. En de acties gaan door en breiden zich verder uit. Vandaag deden ook voor het eerst studenten op grote schaal mee met de acties. Er vielen 284 gewonden onder scholieren, leraren en politiemensen. Volgens de Franse overheid kwam het vandaag op 1000 scholen en universiteiten tot protesten en geweld.
0: In de Champions League voetbal bij de vrouwen is Houtheverlee Leuven met 5-0 gaan verliezen in Frankrijk op het veld van Paris Saint-Germain. Het verslag is van Hermien van Beveren.
3: OHA Leuven speelde vorig jaar nog gelijk bij PSG, maar dat zat er dit keer nooit in. OHL miste de geblesseerde Julie Biesmans en de thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong. Leuven kon maar 1 keer dreigen met een vrije trap van Konijnenberg. De kleine achterstand bij de rust bood wel nog een klein beetje hoop, maar na de pauze dikte PSG al snel aan tot 4-0 en in het slot slikte Leuven nog de 5-0. Dit PSG was duidelijk te sterk. Maar in de volgende matchen tegen Servette Genève en Keuge moeten wel punten gepakt worden. Wil de Belgische kampioen kans maken op de volgende ronde?
0: Het weer vannacht rustig en droog en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs zonnig met wolkenvelden en wordt vrij zacht tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het assiseproces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden over de hele lijn. De landbouwer van 48 uit Waardamme stond terecht voor de moord op zijn twee dochtertjes 4 jaar geleden en voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Maite Piessen volgde dat proces.
1: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op...
2: Schuldig aan moord op zijn twee dochtertjes en aan de moordpoging op zijn ex-vrouw, de moeder van de meisjes. Het is volkomen onbewogen dat Chris van Haverbeke zijn schuldigverklaring aanhoort. Dat hij zijn dochters één voor één verstikte, heeft hij vanaf het begin toegegeven. Maar de moordpoging ontkende hij. De jury heeft hem op dat vlak niet geloofd en dat is een opluchting voor de moeder, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
3: Ze nam me vast... uit erkentelijkheid en ook blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied en een gevoel van misschien eindelijk rust.
2: Morgen volgen nog de pleidooien over de strafmaat, maar er bestaat weinig twijfel over dat dat een levenslange gevangenisstraf wordt.
0: In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht omwille van veiligheidsredenen. De aanleiding is het protest van leerlingen de voorbije dag bij verschillende scholen in de stad. Dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie zijn er 5 mensen opgepakt. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het onderwijs. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert, zoals in Frankrijk het geval is. Daar blijven morgen maar liefst 400 scholen dicht. Vandaag zijn er bijna 2000 scholieren opgepakt. Al bijna 2 weken zijn er manifestaties voor beter onderwijs en de sfeer wordt alsmaar grimmiger. Dat vertelt correspondent Frank Renaud.
4: Er kan geen les worden gegeven omdat er vernielingen zijn aangericht, brand is gesticht of omdat het gewoon te onveilig is. Scholieren kwamen vandaag opnieuw in actie en in veel steden liep het uit de hand. Er werden politiemensen en zelfs leraren aangevallen. En de acties gaan door en breiden zich verder uit. Vandaag deden ook voor het eerst studenten op grote schaal mee met de acties. Er vielen 284 gewonden onder scholieren, leraren en politiemensen. Volgens de Franse overheid kwam het vandaag op 1000 scholen en universiteiten tot protesten en geweld.
0: Christa Pike, de vrouw van 50, van wie de executie in de Verenigde Staten is mislukt, verkeert in kritieke toestand en krijgt medische zorg. Dat meldt een van haar advocaten vanavond. Hij noemt die mislukking een marteling en roept de gouverneur van de staat Tennessee op om haar straf nu om te zetten naar levenslang. Zij werd in 1995 veroordeeld voor de moord op een vrouw. Ze was toen 18. De gouverneur heeft alle executies opgeschort tot duidelijk is wat er precies is misgelopen. De vrouw overleefde 2 injecties. Sport in de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft oud-Heverlee Leuven een pijnlijke nederlaag geleden. Op de tweede speeldag ging OHL met 5-0 onderuit op het veld van de Franse topclub Paris Saint-Germain. Volgens coach Ster Habibzadeh was er wellicht te veel respect voor de tegenstander.
5: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ik denk dat ze een beetje onder de indruk waren. En daardoor maak je wel fouten. Dat is sowieso een sterke team. Maar we hebben ook heel veel fouten gemaakt in balbezit. Ja, dat was voor mij ook heel veel stress en paniek en heel onrustig. Ja.
0: Het weer heb ik nog vannacht rustig en droog en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wolkenvelden en vrij zacht tot 20 graden. Ook in het weekend krijgen we rustig weer met veel zon en rond 20 graden. Zo donderdag 1 oktober zit erop. Een goede nacht. Radio 2. Je luistert naar Radio

VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Solidariteitsorganisatie 11111 heeft gisteravond een opvallende boodschap geprojecteerd op de Koninklijke Militaire School in Brussel. Met de tekst: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis? Wil de organisatie de federale regering oproepen om klimaatbeleid opnieuw hoger op de politieke agenda te plaatsen. Want hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging voor onze veiligheid, zegt Els Hertogen van 11111.
1: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en de toekomst bedreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook wel heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
0: 11111 heeft ook brieven naar verschillende politici gestuurd met assen van de natuurbrand op de Hoge Venen om hen op te roepen tot meer klimaatactie. In Maasmechelen heeft de politie een koppel gearresteerd op verdenking van mensenhandel en het organiseren van prostitutie. Bij een huiszoeking werden 5 buitenlandse vrouwen zonder verblijfsvergunning aangetroffen. De politie nam ook gsm's, cashgeld en een auto in beslag. Het koppel kwam in het vizier van de politie nadat een aantal slachtoffers hun verhaal hadden gedaan bij gespecialiseerde opvangcentra in Antwerpen en Luik. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven een pijnlijke nederlaag geleden. Op de tweede speeldag ging OHL met 5-0 onderuit op het veld van de Franse topclub Paris Saint-Germain. Volgens coach Ster Habibzadeh was er wellicht te veel respect voor de tegenstander.
2: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ja, ik denk dat ze een beetje onder de indruk waren. En daardoor ja, maak je wel fouten. Dat is sowieso een sterke team. Maar we hebben ook heel veel fouten gemaakt in balbezit. Ja, dat was van mijn ogen heel veel stress en paniek en heel onrustig. Ja.
0: Vannacht rustig en droog weer, minimaal rond 12 graden. Er is wat ochtendgrijs straks, maar daarna wordt het zonnig met wolkenvelden en ook vrij zacht, maximaal rond 20 graden. En ook in het weekend krijgen we hetzelfde rustige weer met zon en maximaal rond 20 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: eerste twee uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Menen is het stoffelijk overschot van een man in een auto teruggevonden. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen. De man was al een tiental dagen vermist. De identiteit van het levenloze lichaam en de doodsoorzaak zijn nog niet gekend. Het was een buurtbewoonster die de politie belde nadat ze dezelfde auto al een week zag staan vlakbij de begraafplaats. Solidariteitsorganisatie 11111 heeft gisteravond een opvallende boodschap geprojecteerd op de Koninklijke Militaire School in Brussel. Met de tekst: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis? Wil de organisatie de federale regering oproepen om klimaatbeleid opnieuw hoger op de politieke agenda te plaatsen. Want hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging voor onze veiligheid, zegt Els Hertogen van 11111.
1: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en de toekomst bedreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook wel heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hogevenen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
0: De Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt om zo de sterk gestegen prijs van diesel te drukken. Concreet wil de VS dat de EU ruim een derde van de strategische reserves vrijgeeft. Het plan werd voorgesteld door de Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, en moet een alternatief bieden voor het dreigement van president Donald Trump om een exportverbod voor diesel.